0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten, tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten, tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten, tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Klucht.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagiaire begeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kenshof, een Haitiaanse stad vlakbij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk, waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De fraudehelpdesk waarschuwt voor een valse e-mail, zogenaamd van Ideal Wero NL. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten ruim 1,5 miljoen toeristen, een stijging van 16,5%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Os is een lichtend voorbeeld. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op

Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

zo. Het orkest is alweer lang bezig met de spelen van het beginningstune van de Gouden Oude Show. Luisteraars, hartelijk welkom. We staan weer aan het begin van 2 uur lang muziek van toen. Heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen. Where is my man? Rita Kidd was dit. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, die heerlijke muziek. Laten we snel beginnen in het programma. Hoe eerder we beginnen, hoe meer we kunnen draaien of niet. Soms al, dit is ook zo'n mooie gelijk. Hè? Earth, Wind and Fire met I Love Music.

Heerlijke muziek of niet, soms deze van Durgers, The Wind and Fire, gedeeld I Love Music in de show. Ja, kennen we deze nog? Hier is de Electric Light Orchestra met Xanadu.

0: Ja, u mag het zelf bepalen welke er nou leuker is. Deze met de Electric Light Orchestra alleen. Of die andere samen met Olivia Newton-John. Mag u zelf bepalen welke er mooier is. Ja, maar ik heb al een lichte voorkeur, moet ik zeggen. Ik vind die andere iets mooier. Maar goed, dat is persoonlijk. Ik heb het persoonlijk. Maar ja, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de muziek leuk is zoals deze Elvis Presley. Kennen we deze nog? Hier is hij met Trouble.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Ja, dat was een van Elvis Presley met The Trouble. De muziek van de Gouden Oude Show. Kriskras door elkaar heen zonder een bepaalde volgorde. Dat is het motto van het programma. Er zit geen lijn in, hè? Nee. Maar dat is juist het leuke met de plaatjes kriskras door elkaar heen. Dat is deze uit België, de Two Man Sound. En de Disco Samba.

dat is toch heerlijk, al die hits achter elkaar gaan door. Ze komen uit België, de Two Man Sound. Oftewel de Disco Samba, de muziek uit Studio 2 ondergetekende Jan de Graaf met deze.

0: De single begon heel langzaam en daarna kwam er een beetje tempo in. Bandit van Davy, Dewey, Dozy, Biggie, Mick en Tits. Ja, dat staat echt allemaal op het hoesje gedrukt. Hoor.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: De Gouden Ouwe Show. Met een heerlijke plaat van Tensie met The Wall Street Shuffle.

De luidsprekers op 10 of niet, soms deze met NCC met de Wall Street Shuffle 1969. Hier zijn de Buffoons met I Can Go On Loving You.

0: Dat is een apart. 1969 met de Buffoons met I Can Go On Loving You.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Heerlijke disco knolplaat uit Duitsland, hè? Dametje Gila. Bend me, shave me, oftewel storm maar, beuk maar. De Noordenee, die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Zullen we ook wel een keertje gaan draaien, of niet? Want dat is leuk. Hier is Gila.

dat is toch heerlijk, deze van Dilla met Bend Me, Shape Me. Ja, ik heb de andere tekst gezongen. Ja. Van Geert de Bruin doen we een andere keertje wel, ja. Dilla was dit uit Duitsland, dames in Duitsland. Hè, met Bend Me, Shape Me, ook bekend van Helpy, Helpy. Hier is Wietse. Ook een geweldige plaat, dames en heren, met Where Have You Been?

0: Mi Amigos Lieveling.
1: De lieveling van Mi Amigos Internationaal, week 48. 27 november 1948.

een leuke plaat of niet soms. De Radio Meermico's lieveling, week 48. 27 november van het jaar 1976. Ja. Mariska Veras was dit. Met de Little by Lindel. Little by Lindel, ja. Hier zijn de Cats.

Dat is toch heerlijke tijdloze muziek van deze van The Cats met What a Crazy Life. Ook uit de jaren 60, 1969, The Angel of the Morning.

Wat een heerlijke plaat, of niet soms? Mevrouwtje Gras is dit. En de Turnbouts met The Angel of the Morning. Kennen we deze nog van Bonnie Sinclair? Hier is hij met Knock on My Door uit 1976.

Dat is nou werkelijk een single die je niet meer vaak hoort. En daar is toch die gouden oude show voor. Of niet, om deze. Bonnie Sinclair met Unit Gloria met Knock Knock on My Door. Eerste gedeelte van de gouden oude show. Met de heerlijke muziek van toen, zoals deze. Eén dametje in het wit, één dametje in het zwart. Oftewel de dames van Baccarat met de Coochie Cool.

dat was er een van de dames van de Baccarat. De Baccarat. Van Yester, I can boogie, sorry I'm a lady. Parlez-vous français, hè? En de Couticou. Couticou, do you want to play with me? Nou, dat belooft dat, hè. De Gouden Oude Show kennen we deze nog met de heren van de Casey. Casey met dus een, ze hebben nou wat hits, hebben deze mensen gemaakt, hè. That's the way I like it. Please don't go, enzovoort, enzovoort. Dit is ook een leuke ding.

was alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Zo snel gaat het maar, zo snel gaat het maar. Come to Ireland van Casey met de Sunset Band. Tot strakjes in het tweede gedeelte.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aerts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Jazeker, ja, zeker. Ik moet het weten. I got to know. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Met wederom die mooie hits uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. 67, The Tremolos.

0: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: 1967.

ze mooi of niet, soms 1967. Oliver was dit met The Good Morning Sunshine. De muziek, de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 zal delen. Een van Gino Vannelli met The People Got the Move.

mooi of niet, zoals van Gino van Nelly met People Got the Move. Kennen we deze nog? Dat is een rietje uit de jaren 80, hè? Kriskast door elkaar heen alle muziek van toen. Dit is Barry Gibb.

Bergip, ja, die stem heeft iedereen wel herkend, dacht ik zo, met Shine, oftewel de muziek, heerlijke muziek die we allemaal nog wel herkennen. Kennen we deze nog? Was ook ooit een strijdlied, hè, van de radio Mi Amigo Internationaal. Ik zit op de Noordzee en ik draai platen en ik doe het elke dag, want ik kan het niet laten, was een strijdlied toen hij met Mark Jacobs en Frank van der Must. Dit was de melodie ervan, maar wij draaien het origineel. Wij draaien het origineel met de Abdul Hassan Orchestra, met The Arabian Affair.

op 319, daar komt u Radio Meer Migo tegen. Dat was het motto. Dat is terwijl het strijdlied van Meer Migo, maar dit was de originele Dabdo Hassan Orchestra met die Arabian Affair. Hier is Osebisa.

Dat zijn de mensen van de koffiezong uit 1976. Dat was een kleine hit daarna van de heren van O.C. Ibiza. Terwijl de Sunshine niet die. We gaan de aandacht besteden aan een zeezender van toen. Dat doen wij door middel van een alarmschijf, een hitmaker, een lieveling, een sure shot of een satellietschijf. Maar deze keer doen wij een Radio Veronica's alarmschijf.

Dat was een Radio Veronica's alarmschijf in 1972. Op 26 februari, als het om de liefde gaat. Ja, natuurlijk een beetje liefde, broederschap en samen zijn. Hè? Ja, maar, oftewel L.E.

ze mooi of niet, soms de Blue Eyes van Elton John Show. Het tweede gedeelte van het tweede gedeelte, laat me zo zeggen. Ja, we zijn al ver over de helft in het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, kunt u het nog volgen? Ik niet meer, nee. Hier zijn Bolland en Bolland.

De heren van Bolland en Bolland, ook de andere Bolland. Hè, ook wereldberoemd geworden door de activiteiten in de zeezenderwereld. Ja, met Radio Monique enzovoort. Weet u dat nog? Wait for the sun. Ja, klik, klik, klik. Dat is een van dus Bolland en Bolland. Rob en Ferdy Bolland. Kennen we deze nog? Ze wonnen ooit het Songfestival. Hè? En dit kwam daarna ook een mooie plaat van Bugs Fizz met My Camera Never Lies.

0: ze mooi of niet, soms van Bach, Zwitser. Ja, met welk liedje wonnen ze nu, of toen, tijd het Songfestival? Weten we dat toch? Ja, we weten het, Making Up Your Mind. Making Your Mind, dat was de juiste titel. My Camera Never Lies was een van Bach's Vis.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

een leuk plaatje of niet. 1973, dames en heren. Komt uit Nederland, hè? De Dizzy Men's Band met de show. Bijna alweer gebeurd, bijna alweer tegen het einde van het programma De Gouden Oude Show. Zo snel gaat het en zo snel gaat dat. Over mooie platen gesproken, dit is er zeker een. Hè? Hier is David Bowie met The Heroes.

geweldige opname of niet soms. De man van de Golden Years ook. Hij was ook zo'n grote hit, moet ik zeggen. Heroes uit 1976 met David Bowie. Kennen we deze nog? Je hoort hem niet zo vaak meer op de radio uit de jaren 80. Hier is Anita Mea.

0: Ik vind het een heerlijke plaat, moet ik zeggen. Dan moeten we vaker draaien in de gouden oude show, die vergeten hits van toen. Anita Meijer was dit met The Blame It On Love. De laatste plaat alweer in die gouden oude show. Zo snel gaat het maar. Je begint eraan en het is ook zo weer afgelopen. Julio Iglesias was dit. Of is dit met Porum Poco de Tu Amor. 1979.
1: Nunca pude imaginar que por un beso

De laatste in de show, Julio Iglesias met Por un Poco de Tour Morgen. Dank allemaal weer voor het luisteren. Het was weer gezellig. De eindtune klinkt en dat betekent dat ik er weer vandoor ga. En ik zou zeggen dan tot de volgende.

0: Al Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. Johan is terug morgenochtend om 10 uur. En ik kreeg gisteren een mailtje wat ik pas vanmorgen zag. Schande, schande, maar goed, sorry. En dat is van Aafke uit Dokkum. En ze schrijft: hallo Dick, fijn dat je er weer bent. Luister altijd naar je programma tussen 12 en 2 en zondagavond tussen 9 en 10. Vind het ook heel mooi dat je tussendoor veel Nederlandse muziek draait. En veel nummers van vroeger, net zoals Dickie altijd draait. Graag zou ik het nummer Un Canta a Galicia van Julio Iglesias willen horen als dat kan. Alvast bedankt. Hartelijke groeten van Aafke uit Dokkum.

Julio Iglesias voor Aafke Postma in Dokkum. En ik hoor nog wel hoe je luistert, of via online of via de middengolf.

Jermaine Jackson, Do What You Do. En een hele goede middag voor alle luisteraars, of via online, of via Middengolf, of via DAB+. En ook Aafke Postma, Atze Offringa, Henk de Boer, Daniel van Dalen en Aukje Zuidema.

Gerard Cox met een nummer natuurlijk van, hoe heet ook alweer, in ieder geval, dit was 1948. En Annelies bracht net lekkere pannenkoeken. Dankjewel Annelies en iedereen smakelijk eten.

Avalon, het nummer van Roxy Music. En dat was de reden dat ik een cd-speler kocht. Want ik hoorde dat nummer ergens in een radiozaak. En het klonk fantastisch vanaf de cd. En dat was mijn overgang van de LP naar de cd. En inmiddels ben ik teruggekeerd naar de LP. Je kunt reageren op dit programma via studio@radioemmeloord.nl.

De Spotniks met Galloping, Galloping Guitars. En binnenkort bestaat Radio Emmelo 10 jaar. En we gaan het een beetje vieren op zaterdag 5 september. Aanstaande tussen 1 en 5. En het is allemaal in buurthuis Espelervaart, Atlantische straat 18. De toegang is gratis en de koffie is gratis. En dan kunt u andere presentatoren ontmoeten of gewoon gezellig met mensen van Radio Emmelo praten. Dat is dus zaterdag 5 september tussen 1 en 5 in buurthuis Espelervaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord.

Ja, de Rolling Stones hadden met dit nummer zo kunnen optreden op het Schokken Blues Festival afgelopen zondag. Little Red Rooster. Prachtige nummers hadden ze vooral in het begin van hun bestaan, zeg maar. En hier is Toto.

Ja, de zangeres zonder naam met een heel populair lied, Mexico. En ik kreeg nog een berichtje van Aafke. Bedankt staat erboven. Dick, bedankt voor het draaien van het plaatje. Heb een prachtig geluid van Radio Emmeloord via DAB online op mijn computer geïnstalleerd door mijn oudste dochter. Dus extra genieten van de mooie muziek. Van AHA tot ZZ en de Maskers. Groetjes van Aafke.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte, blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ja, Gene Pitney met 24 Hours from Tulsa. En Gene Pitney was niet alleen een zanger, maar ook een schrijver van vele liedjes. Onder andere van Hello Mary Lou, waar wij het eerste uur mee begonnen. En veel anderen. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, René Vroeger, de zoon van Bolle Jan. En afgelopen zondag bij het Soccer Blues Festival speelden ze ook een nummer van QB, Windows of My Eyes. En dat draai ik nu speciaal voor Jannes Punter.

Kit Keol met Annie. I'm not your daddy. Ja, dat kan gewoon. En hier is Dwayne Eddy. Ik vind hem een fantastische gitarist. En hij had allemaal nummers die later begintunes werden van diverse radioprogramma's. Hier is hij weer met Dance with the Guitar Man.

heb ik altijd een bijzonder plaatje gevonden en ook altijd een bijzondere videoclip. Taugen Prokopets met Dof. Ik heb verder nooit meer iets van ze vernomen. En hier heb ik een nummer en ook dit nummer draai ik speciaal voor Jannes Punter.

Paul Anka, een steelgitaar en een glaas of wine. Ik moet eens wat meer draaien van Paul Anka, want ik heb weer prachtige nummers van hem. En gisteravond kon hij voor het eerst sinds lange tijd weer luisteren naar een oude bekende. En dat was meneer Romein. Loek Romein. En die presenteerde vroeger altijd de top 40 bij Radio Emmeloord. Later werd dat Peter de Wit. Maar Loek Romein die draait eigenlijk voor Radio 202. En dat prikken we elke maandagavond door. Tussen 8 en 10 of 8 en 11. Dus elke maandagavond om 8 uur Loek Romein met een oude top 40.

Nick en Simon, een nieuwe dag. En straks om 2 uur kunt u luisteren naar een aflevering van Ron O'Quinn met Rewind Ron. Ron O'Quinn is nu elke week weer op zondag en op dinsdag tussen 2 en 4.

Ja, de Seekers met World of Our Own. Lijkt wel een beetje op Radio Emmeloord. Dit was het dan weer. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige en zonnige dag. En graag tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en 1 die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een 3e drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van 1 uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Kaas en Brood, The Earring, Elvis, maar ook De Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
1: Ron O'Quinn, more music.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Station. One radio station. One radio station.

0: One radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+.
1: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
2: 192 Miamigo Rewind!
3: Hi, this is Mick Jagger of the Rolling Stones. You're listening to the Ron O'Quinn Show.

0: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
2: Veronica blijft, als u dat wilt.
1: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
3: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
4: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
1: Bestel nu op Veronica, anker van mijn jeugd.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: De heerlijkste hitherinnering komt vandaag uit 1971 om het programma mee te starten. Gilbert O'Sullivan en No Matter How I Try. Dat was de opener vandaag voor Happy the Peppy hier op donderdagmiddag op Radio Emmeloord.
1: Peter Engelsen.

0: magisch duo in het programma. Je hoorde ze achter elkaar, door elkaar en op één plaatje bovendien. David Guetta en Justin Bieber en To You. Een van de bekendste baslijntjes uit de muziekgeschiedenis. Lekker op de radio.
1: This is a journey into sound.
0: Over een klein half uurtje hier in het programma gaan we luisteren naar een van...

Bij sommige artiesten vraag je je wel eens af, wat zou er op muziekgebied gebeurd zijn als Michael Jackson niet veel te jong was overleden? We zullen het nooit weten, maar we blijven genieten van het verleden van Billie.

0: radio nog regelmatig tegenkomen met Sitting on the Dock of the Bay. Want dat kun je zo lekker meefluiten. Maar wat ons betreft floot je ook mee met deze hit van deze meneer. I've got dreams to remember.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

enorme schrik las ik in de annalen van dit programma dat het al meer dan een jaar geleden was dat we deze plaat voor je draaiden. En die verdient het om veel vaker op de radio te komen. Chef van Uitzel en tussen Antwerpen en Rotterdam.

Het was in de heerlijke zomer van 1978 een grote hit en wij haalden die nog een keer uit de kast. Deze plaat van Exile and I'm Gonna Kiss You All Over. We gaan lekker even rustig gaan blijven doen. We doen dat met een plaat uit 1995. Michelle Gale heet ze hier in Happy the Peppy met Sweetness.

0: anno 1995 op Radio Emmeloord.
1: Just keep giving it to me.
0: Jazeker, tot en met de laatste ademstoten. Dat was de plaat van Michelle Gale en Sweetness. We gaan terug, ik had het al gezegd, een plaatje wat heel populair was in een nieuwere versie dan dat hij eigenlijk gebouwd was. En dat betreft de plaat die geschreven en gezongen werd door Robert Knight. Maar die moest hem al heel snel afgaan staan. Want de grootste herinnering aan deze, die is van The Love Affair.

Een van de bekendste, beroemdste en leukste platen uit 1967. Misschien niet helemaal vergeten, maar het past heerlijk in het concept. Zo moet je maar denken. En lekker mee trommelen met The Love Affair Andy.

Een lekker loom zomerritme. Dan zou je denken, het wordt tijd dat de hitte weer een beetje terugkomt. Maar ja, we weten wel beter. Wel even terug naar 2 jaar geleden toen John Cook deze hit...

And That Made Me Crazy. Ja, het kan maar ergens vandaan komen. Aldus Niles Barkley hier richting het einde voor Happy the Peppy van vandaag. You Made Me Crazy.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten, hoge bewolking. Het blijft nog lang warm, vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: We natuurlijk allemaal nog heel blij mee zijn. Susanna's Still Alive. En Dave Davies, de man van de Kinks, hij maakte er een groot succes van. En dat in 1968. En dat aan het begin van Happy the Peppy hier op Radio Emmeloord. Goedemiddag.
1: Peter Engelsen.

zangeres die heel serieus kon zijn, dat was Sheena Easton. Ze zong bijvoorbeeld voor James Bond, For Your Eyes Only. Maar af en toe deed ze het wat luchtiger. En luchtigheid, daar houden we vandaag wel een beetje van. Daarom de Morning Train van Sheena Easton.

vakantie geweest zijn in Frankrijk, dan moet je deze plaat zeker vaak gehoord hebben als je de radio aan had. Tijdens het blussen van de brandjes. Mauvais, en dat de Mauvais Joe moet ik zeggen. Samen met Kano Choir en Pilet.

zo gevoelig, bijna zo gevoelig als de eerste druppel regen na 4 maanden droogte. Zo kun je het wel omschrijven. Deze oldtimer en klassieker van Billy Ocean. Hij was het met Suddenly.

Er zijn verhalen over, er zijn films over, er zijn boeken over. Maar wij vinden het het allerleukste dat er ook muziek over gemaakt is. Forever Young, vroeger door Alphaville, tegenwoordig, nou ja, ook alweer een jaartje of drie geleden, door David Guetta samen met Alphaville en...

Ka woont en daar treedt hij nog regelmatig op, inmiddels 75 jaar oud. Hij was, nou, dan moet je heel snel rekenen, doe ik even niet. In 1979, laat ik het zo zeggen, de grote hitscorer Errol Dunkley en zijn OK Fred.

0: Toen op de radio eind vorig jaar zo'n klein beetje de kerstplaatjes begonnen te draaien, toen had zij er een grote hit mee. Deze Ray en Where Is My Husband. Zij brengt ons terug naar de jaren 60 die we al een klein beetje aan het vergeten zijn.
1: The boring 60s in a happy different song. Happy the
2: This is a journey into sound. 1960.

de bijna vergeten jaren 60. We halen ze graag nog eens boven in je geheugen. Beetje verdrietig eigenlijk bij deze hit. Keep on Running ken je als Spencer Davis Group hit. Gezongen in dit geval door Steve Winwood. Maar het origineel werd eigenlijk gezongen door Jackie Edwards. En dat was Keep on Running in de originele versie. En beide versies komen uit 1965. Als Spencer Davis een hitherinnering. En die mag niet ontbreken in ons collectieve geheugen.

0: filmmuziek uit een van de 5 beste films in de wereld. Maar ja, wat mij betreft zijn er maar 5 goede films in de wereld. Dus dat is vrij makkelijk. Nielsen en Everybody's Talking.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio.
2: Happy de Peppy.
3: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio.
3: Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En deze keer de laatste reguliere uitzending, want zoals u misschien al hebt meegekregen, in de maand september doen we allemaal thema-uitzendingen. Dus laten we er maar eens mooi tegenaan gaan in dit programma waar u hoort muziek uit die periode, bekend en iets minder bekend door elkaar. Deze kent u vast en zeker wel. Een mooie hitnotering voor de Engelse band The Free. All Right Now in 1970.

destijds in 1971 wel goed gepromoot door Ad Bouwman in zijn Adje Bouwman top 10. En daardoor waarschijnlijk ook een top 40 notering in dat jaar. Tot de 21ste plaats Sly and the Family Stone met Family Affair. Terug naar 1966. Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Een Lennon en de Cardi compositie, maar mooi door ze uitgevoerd. Got to get you into my life.

ook dit kwam uit Volendam natuurlijk, The Cats en ja, BZN. Maar dit is dus BZN, Sweet Silver Annie, uit de tijd voordat Annie Annie Schilder bij de band kwam en er een heel andere koers werd ingezet. 1973 voor de rubriek Bekend van Onbekend blijven we in Nederland en gaan we een plaat draaien van de Sandy Coast. Een band bekend van nummers als I See Your Face Again, Capital Punishment, True Love, That's a Wonder, Just a Friend. Enfin, we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. 11 top 40 noteringen in de periode 1966 tot 73. Ze hadden ook een periode dat het even wat minder ging. Een slecht contract bij een maatschappij, waardoor ze even niet zoveel konden doen. In die tijd maakten ze wel een prachtige Beatle-cover van het nummer Eleanor Rigby. Op een manier die is wat minder rustig dan het oorspronkelijke nummer van de Beatles.

Uit de top 40 van 1971. Mr. Bojangles, dat was de Nitty Gritty Dirt Band met hun enige hit in Nederland. Ja, ik volg al die series niet zo, maar Hawaii Five-O is wel een bekende serie. En er is ook een plaat die zo heet, van The Ventures. Ik weet het niet, maar zou het misschien de tune van het programma zijn geweest? De fans herkennen hem vast.

Listen to the Music. U kent hem oorspronkelijk van de Doobie Brothers, maar dit was de uitvoering van de Isley Brothers. En die kent u misschien nog van het nummer uit 1969, Behind a Painted Smile. We zijn toe aan de jingle van de week. De voor vele zeezenderfanaten beruchte datum 31 augustus nadert weer. 31 augustus 1974 moesten de radiozenders vanaf zee in Nederland hun uitzendingen staken. Ja, op straffen van vervolging wegens het meedoen aan een illegaal iets. En de grote deels deed het ook. Radio Caroline en Radio Mi Amigo zijn nog een tijd doorgegaan. Maar voor Radio Atlantis, Radio Noordzee en Radio Veronica was 31 augustus de doodsteek. We delen het een beetje op. We gaan met de aankondiging van die datum van stoppen van Radio Noordzee als jingle beginnen.

De medewerkers van Radio Noordzee betreuren het u te moeten meedelen dat zij genoodzaakt zijn in verband met een wijziging in de Nederlandse wetgeving de uitzendingen op zaanderdag 31 augustus aanstaande te staken. Tot die tijd zijn we bij u. Met muziek voor u. 24 uur per dag.

Ja, lekker dramatisch. Maar bij Veronica konden ze er ook wat van. Daar werd elk uur weer afgekondigd hoeveel uur ze nog zouden uitzenden. Om over het laatste uur maar niets te spreken. Eén tranendal. Daar gaan we niet draaien. We gaan wel een plaat draaien die altijd weer geassocieerd wordt met die tijd. Een nummer van Peter Koelewijn. Veronica, sorry.

Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Sutherland Brothers en Quiver, You Got Me Anyway. Een nummer uit 1973. Tim Hardin, dat was een paar jaar eerder. How Can We Hang On to a Dream?

Het bizarre gebeuren van een hypochonder onder woorden gebracht door de Who als bijkant van de single Pictures of Lily in 67, een grote hit van deze band. Deze achterkant is gewoon een hele gekke, bijzondere. En hij zat in mijn platenbak, want ik had het singeltje van Pictures of Lily van de Who van mijn oudste broer gekregen. Een prachtig mooi voorkantje trouwens, een soort van karikatuurtjes van de heren erop in zwart-wit getekend en uitgebracht op het Polydor label. Meer een klein raadsel van hoe platen in de top 40 of in de tipparade komen. In 1971 bracht Don McLean, bekend van American Pie en Vincent, het nummer Castles in the Air uit. Uiteindelijk stond hij in 1981 in de tipparade.

gotta get out of the place. Dat waren The Animals. Een plaat uit 1965. En dat brengt nog eventjes bijna aan het einde van dit programma. Betrekkende de mededelingen tot voor de komende weken. Want september is zoals gebruikelijk weer de maand van de thema-uitzendingen van het Muziekmuseum. Ik heb vorige week al verteld dat we de komende week, de eerste week van september, een uitzending gaan doen, geheel gewijd aan Earth and Fire, naar aanleiding van de dood van Johnny Kaagman. En het is sowieso een fantastisch band om naar te luisteren, dus alleen maar een aanleiding eigenlijk. En ik weet ook al wat we de tweede week gaan doen. Voor de rest is het nog niet helemaal, staat het nog helemaal vast. Maar in de tweede week komen we in het jaar 1965. Een bijzonder jaar eigenlijk, een beetje tussen de echte grote doorbraken van allerlei bands, ook in Nederland in. En nog de muziek uit de jaren 50, begin jaren 60, die ook nog een beetje zo in de hitlijsten stond in die tijd. En daardoor zo'n bijzonder jaar al. Enfin, u zult het gaan merken, de tweede week van september. Dan zijn we nu toe aan de laatste plaat in dit programma. Ja, en als we dan toch over een band hebben die doorbrak in 1965, dan moeten we misschien ook met deze gaan draaien. Want in 1965 was er de eerste hitsingle van de Golden Earrings. Toen nog Mad Ass, Please Go. En hoe lang zou die band het uithouden? Heel lang. Wat dit programma betreft, bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. En ik zeg graag tot de volgende week. Graag tot de thema-uitzending van Earth and Fire. En nu de Golden Earring met Please Go.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jan. Demco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.

0: greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer. Het is net 7:04 geworden. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Live op jouw radio tussen 7 en 9. Met de heerlijke muziekjes van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roept het allemaal. Return to Sender, dat was de eerste plaat van natuurlijk Elvis Presley. Het is de laatste live-uitzending van de Gouden Oude Show voor mijn vakantie. Oh, goosje, 3 weken geen live-uitzending van de Gouden Oude Show. Dus ja, een beetje eind september zijn wij wederom terug live op de radio. Vanavond nog een gezellig programma, dacht ik zo, tot 9:00. Laten we snel beginnen. Speciaal voor Renita die in haar zetel zit. Een goedenavond ook trouwens in Temse. En alle andere luisteraars. Overal verspreid door heel Europa, zullen we zeggen. Hier is Cliff Richard met The Young Ones. Luisteraars, goedenavond.

0: heerlijk deze plaat, of niet? Soms, het is 21 graden buiten. Even kijken naar buiten. Het licht bewolkt hier vanuit de studioraam in Studio Leiden, moet ik zeggen. Met Cliff Richard, samen met The Shadows, met The Young Ones.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jo, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet. Ja.

oud en heerlijke plaat uit de jaren 60 of niet, soms 11 minuten over 7. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Kennen we deze nog, dames en heren, uit 1972, een Duitse jaarplaat. Ja, ja. Eentje van de Imca Marina. Ja, Imca Marina, zo moet ik het zeggen, ja. Dametje van Vino, Vino, waar blijft de wijn? Dit is aan de avond, daar komen die tonen. Kennen we hem nog?

toch een plaatje die je niet zo vaak meer hoort, of niet soms. Er wordt luidkeels meegezongen in die Molenstraat in Arnhem door Dini. Ze zegt, dat is een leuk plaatje dit. Ja, zeker een leuk plaatje. Imke Marina met een avond, daar komen die träumen. 1974, dames en heren. Oh, zo'n leuke plaat. Ah, de ene is toch leuker dan de andere, of niet soms? Ik heb nog even in nieuws waar ik afgelopen zondag was. Ik was zondag in het plaatsje Schotland. Nog nooit van gehoord? Nee, ik ook niet. Maar ik was er wel afgelopen zondag. Plaatsje Schotland. Zoek maar een keertje op. Het ligt vlakbij Emmeloord trouwens.

heerlijke plaat uit het jaar 1974 alweer. Wat een tijd geleden. Paul Da Vinci met Your Baby and Your Baby. En die morgen 12 minuten alweer voor 7:30. Ja, volgens het schema komt rond 7:30 komt Wietse. Daarna komt ook Remco, maar die is er nog niet. En rond 8:30 komt Misha, maar ja, die is er ook nog steeds niet. Nee. Ze was aan het fietsen, zei ze. Dat is aan het fietsen vanaf Duitsland. Hier is Little Jimmy Osmond.

wel leuk of niet? Want we kennen hem ook van André van Duin met zijn Canary Piet. Dit was Little Jimmy Osmond van The Osmond Brothers. Ja, hoe groot of hoe oud zal Little Jimmy Osmond zijn ondertussen? Ja, dat weet je niet. Ongeveer weet ik veel. Ja, we weten het niet, we weten het niet. Dan gaan we ook zo te beluisteren via de DAB Plus en uw internetradio. Hier is Dawn.

0: nog heerlijke tijdloze muziek of niet? Zoals deze van Tony Orlando met Dawn. Oh, de dames zingen de titel. Dat is makkelijk, hoef ik het niet af te kondigen. En de afgelopen zondag was ik bij Radio Noordoostpolder in Schotland. Ja, Schotland bestaat echt al plaats tijdens een bluesfestival. Nou, dat ging er wel stevig aan toe, moet ik zeggen. Wel grappige muziek, niet mijn muziek, maar het was wel leuk om een keertje dat ook weer eens te beluisteren, of niet soms?
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Oh, Renita klinkt een beetje bieberig. Wat zou er aan de hand zijn met Renita? Hallo. Modern Talking in de show met Jorre en Lisa.

is toch een mooie of niet? Zonder deze van Modern Talking in de show. Met Jorre Lisa. Ik ben gebeld net door Dini, ja, die altijd van die Franse platen aanvraagt. Ze zegt maar, die van André van Duin, die ken ik helemaal niet. Kan die ook even draaien? Ja, natuurlijk kan dat. Dit is de versie van André van Duin.

dat is echt eentje van André van Duin. Ja, de mensen geloven het niet, maar het is er echt eentje. De Tweedledee. Dit is ook leuk, deze. Dat is een hele mooie van The Four Seasons. Oh, die hebben ook veel hits gemaakt. In december 1963. Oh, wat een night. Dat was ook zo'n mooie plaat. Dit komt een beetje daarvoor in de jaren 70. Begin jaren 70. The Four Seasons met...

0: Dat is een mooie of niets om zeden van de heer Frankie Verdi samen met de Four Seasons. Hé, hey, meneer Posje, goedenavond. Meneer Posje is er ook en dat is de man van de techniek. En dan moet ik altijd kijken, nou hij steekt zijn duim omhoog. Dat betekent dat alles goed loopt.
1: Hé, hey, hallo, Johan. Remco hier. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Ik denk wel dat Corinne dit leuk vindt. Remco is ondertussen binnen, zit beneden in de kantine een bakje koffie te drinken. En ik zit alleen boven. Oh, goosje, wat ben ik toch weer zielig. Speciaal voor Corinne, hier is er eentje van Queen.

was een heerlijke plaat of niet. Soms deze van Queen inderdaad hier in de show met You're My Best Friend. Daar is die, dames en heren. Daar is hij een beetje later dan we gewend zijn van hem. Maar goed, maakt niet uit. Hier is Wietse met Werre Vubin.

0: dat blijft toch een heerlijke plaat, of niet? Soms zo op deze dinsdagavond. Dinsdagavond, 25 augustus, de laatste voor mijn vakantie. Dan weet iedereen dat ik er 3 weken niet ben. Nou, gooi. Er was een van Wietse met Where Have You Been?
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt.
2: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
0: Met Johan de Graaf.
3: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, waarom ook niet. Het is een hele mooie van de Françoise Hardy.

Dat is een mooi plaatje, of niet? Soms kwart voor acht alweer. Wat gaat dat toch snel met die gouden ouders, jongen? Deze dinsdagavond ook. Zit trouwens weer in mijn t-shirtje en in mijn korte broek. Hè, voor de mensen, voor de fans, ja. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk kennen we deze. Heerlijk, hè? Die gouden oude muziek altijd zo live op jouw radio met de Drifters.

Ik kijk even naar buiten, dames en heren. En ik zie gewoon dat het een klein beetje wind staat. Een heel klein beetje. Maar. De zonnetje is nog steeds. De zon schijnt. 21 graden. Het is licht bewolkt. Wat willen we nog meer? En in de studio lekker t-shirtje aan. Korte broek. Dus dat gaat helemaal goed komen. Of niet zo? De ene hit van toen is nog mooier dan de andere. 11 minuten voor achter weer. Hier is Demis Roussos, de man van de schönes Mädchen aus Arcadia. And forever and ever, this is my friend the wind.

van die heerlijke plaat of niet, zoals deze van Demis Roes in de show, die gouden oude show met My Friend The Wind. Daar is die hoor, daar is die Remco Heemskerk ook weer aanwezig en weer van de partij. Hij is weer aan het live optreden, hij is weer aan het live optreden vanuit Studio 1, dat kan ik zien hier door het raampje. Hier is hij met The Walker's Army.

0: blijft toch een heerlijk en een lekker plaatje of niet? Zoals deze van Remco Heemskerk in de show, in de show. Met de wolken zou je even kijken op onze studioklok. Oh, het is alweer 7:55. Wat gaat het toch snel? Zullen we even gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Dat is toch altijd leuk of niet soms? Dit is de man van de Big City. Hier is Tom Hansen.
1: Allemaal niet mee, heus de liefde baart ons zorgen, maar thans roep ik ach en wee, op vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen

We zingen hem allemaal mee of niet. Soms deze van Tol Hansen, de man van The Big City en Oma. En achter de rondom dendrom. Dit was de hoofdpijn en de reumatiek. Nog één keer, nog één keer. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Wat gaat het snel, hè? Wat gaat het snel? Hier zijn de

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Paul en John zijn al vroeg begonnen met het schrijven van nummers. Soms was een nummer niet geschikt voor die tijd, of was nog maar half af. Nou ja, en dan werd het weer even weggestopt, tot er een later moment was waarop het wel afgemaakt kon worden. Het nummer When I'm 64 werd door Paul McCartney geschreven toen hij 15 jaar was. Het nummer heeft er even over gedaan voordat het uiteindelijk verscheen op een Beatles-plaat. George Martin, de producer van de Beatles, die vond het zelfs goed genoeg dat het eigenlijk misschien wel een B-kant had kunnen zijn van Penny Lane of van Strawberry Fields Forever. Dat is uiteindelijk een dubbele A-kant geworden. Achteraf gezien had hij een beetje spijt, want ja, ze hadden veel meer platen kunnen verkopen als ze die gesplitst hadden. Hier is When I'm 64 van de Beatles.

Dat is een mooie of niet, soms deze van de Beatles. Dankjewel Joost, te gaan voor de tekst en voor de uitleg van die plaat. Ja. Dat is wel eentje van de Beatles met When I'm 64. Dit is de Gouden Ouwe Show tot 9 uur live op jouw radio. Vanuit Studio 2. Met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80. Kennen we deze nog? Dit is er een van de DLC met Santa in mijn hart. Met de tong tussen je tanden. Dat heb je geleerd toen de tijd van de Engelse DRS. Hier is Leo Sea.

0: een heerlijke plaat of niet, zoals deze van Lia Steen met 20 in mijn hart. We krijgen breaking news binnen, mensen. We krijgen breaking news. Even deze jingle.
1: Radio Veronica met het nieuws.
0: We krijgen net nieuws binnen dat Dolly Parton overleden is op 80-jarige leeftijd. Voor de rest ontbreekt nog wat informatie. Zodra we wat meer weten, zullen wij dat zeker brengen in de live-uitzendingen van de Gouden Oude Show. Daarom als eerbetoon deze plaat.

eerbetoon aan Dolly Parton, die ook overleden is op 80-jarige leeftijd. We kregen het nieuws net binnen. Dankjewel, Dini daarvoor. Of nee, Renita daarvoor. Renita is van ons in nieuwsdienst beneden. Die kijkt altijd alle nieuwtjes. Kijkt ze eventjes na of er iets te nieuws is. En inderdaad, ze stormde naar boven. Ze zei tegen mij, ik heb nieuws, ik heb nieuws. Ik zeg, wat dan? Ja, deze. Dankjewel voor de nieuwsdienst. Renita is hoofd nieuwsdienst van de Gouden Oude Show. Zo, dan weet je dat ook weer. Ja, allemaal belangrijke mensen hier, hè? Ja, hè? Dini is van de catering, die is hoofd catering. En Renita is hoofd nieuwsdienst. Zo, dan weet je dat ook weer. Eerst Winterfire.

0: geweldige muziek zo op deze dinsdagavond. Heerlijk muziek van Earth, Wind and Fire inderdaad. En getiteld I Love Music.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Je hebt gelijk ook, meid. Je hebt ook gelijk, meid. Artiesten moet je niet tegenhouden, hè? Anders worden ze zagrijnig. Dat moeten we niet hebben. Oh.

vind het een mooi plaatje, moet ik zeggen. Eentje van Glenn Gamble met The Southern Night. Dankjewel Dini voor de koffie. Ja, Dini is hoofdcatering. Bakje cake erbij. Nou, dankjewel daarvoor. Oh, Johnny Keith Watson.

0: and a strawberry soda.
1: Dat is het mooie niet soms deze van Johnny Gitter Watson in de show. 1977, alweer wat een tijd geleden, met het Real Madder, Real Madder voorjaar.
2: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouwe Ouwe.

alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je vieze woorden? Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

heerlijk amazing nummertje of niet, zo deze van Benny Leeman. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. 3 minuten voor 30. We zijn in afwachting van Misha. Nou, ze zal zo wel komen. Misschien nog aan de koffie. Ik ga even kijken beneden bij de catering, bij de hoofdcatering, bij Dini Versies. Die weet dat vast wel, die weet het vast wel. Muziek, muziek, muziek vanavond op deze dinsdag met de Kids.

0: Tijdloze muziek of niet, soms deze van de Cats, inderdaad, met de Be My Day.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Ik hoop na deze platen dat ze Misha komt optreden, maar ze zit nog beneden aan de koffie met een koekje erbij. Ja, die artiesten hebben helemaal geen zenuwen. Nee, natuurlijk niet. Marianne Rosenberg.

Ik vind het een lekker plaatje, moet ik zeggen. Nog steeds deze van het dametje Marion Rosenberg. Ah, oh, met die Mimi doet. Misha, ben je klaar? Ja, Misha die is even bezig op adem te komen. Want Misha is op de fiets met de tandem. Met Mario. Ik zeg, Misha, heb jij de fiets op slot gezet? Oh, zegt ze, vergeten. Dus Misha is snel naar beneden gerend om even de fiets op slot te zetten. Dus ik hoop niet dat ze een beetje buiten adem is met het zingen van die mooie plaat van When I Found You. Hier is Misha.

0: prachtig. Het is weer prachtig en mooi gezongen of niet. Soms deze van Misha Verhoeven met When I Found You. Dankjewel, Misha.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we een lekkere disco knoop laten draaien om 7 minuten over 8:30 op deze dinsdag, de 25e augustus van het jaar 2026. De laatste uitzending live. En dan ben ik 3 weken even afwezig. Oh, gooi zie. Zakdoekjes kunt u verkrijgen bij de catering bij Dini. Die heeft pakken vol staan. Hier is Lea Velasco.

0: hier op de draaitafel. Draaitafel op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Inderdaad, daar ben je mee verbonden, de Gouden Ouwe Show. Dat was een van Lea Velasco met 505 PN. Hier is Sammy Davis.

Bata's team, hè, van de politiefilm. Dit was You Can Count On Me, heren. Die gaan we houden zo 13 minuten over half alweer. Wat gaat het snel? Het is alweer bijna gebeurd. Het is alweer bijna 9 uur. Hey, Joanna, goedenavond. Joanna komt binnenlopen met de duim omhoog. Oh, je hebt er zin in. Nou, dat is mooi, dat is mooi. Het is ook zo mooi, hè, met Elton John en Kiki D.

was een leuk muziekje, dat is niet zo 1976. Je moet maar eens gaan kijken naar dat clipje, naar dat debiele clipje. Nou, debiel valt ook wel weer mee van vooral. Maar dat rare clipje met Elton John met dat gekke petje op en dat malle pakje aan. En Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. Het is weer bijna gebeurd, hè, dames en heren. Als ik even naar buiten kijk, dan zie ik dat het al een beetje donkerder gaat worden. Nog steeds 21 graden, dus dat is een prima temperatuurtje. Een beetje wind staat er nog, zie ik. Dus dat is best goed uit te houden, of niet soms. Kennen we deze nog, de Pacific Prince, ofwel met die boot? Hier is de Love Boat.

Dat is toch een hele mooie plaat, of niet? Soms was alweer de ene laatste in de show van The Beach Boys. Met The Tears, Tears in the Morning. Dit wordt de laatste alweer in de Gouden Oude Show. Hier is de Lighthouse Edison. Oftewel andersom, de Edison Lighthouse met The Love Girls.

was alweer de laatste plaat in de show. Om 4 minuten voor de klok van 9 uur. It is in Lighthouse met The Love Grows. Waar maar Rosemary Coast, ja. Het zit hier weer op voor deze keer. Normaal zeg ik altijd 25 plus 7. Maar deze keer zeg ik 25 plus een week of 3. Dan ben ik weer terug zo'n beetje halverwege. De derde week in september ben ik wederom terug live op de radio. Met de Gouden Oude Show. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren voor deze keer. Wij gaan op vakantie en wat mij betreft tot over een week of 3.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: King Radio is number one British radio, and this is KING's Sousa Time. Our broadcast for brighter programs will show.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letchert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk via Radio Emmeloord en Solo Radio.